0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprost.be.

0: Bros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Bros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Bros FM Radio Bros.
2: Met Bros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@brosfm.be.
1: Radio.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemorgen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ik nam je mee naar een duik in het hitte verleden. En het was muziek van Paul Anka met Adem en Yves. En we zijn ondertussen alweer maandag geworden, 5 oktober. Dat betekent een nieuwe ochtendshow tussen 6 en 9 uur hier bij Radio Pros FM. Een bijzondere goedemorgen en van harte welkom erbij.

Een golden oldie van heel ver uit het hitverleden. Dit was uit 1961. Roy Orbison die je hoorde en zijn Alana. Maandag zijn we alweer. Het is altijd zo'n moeilijke, die eerste dag van de werkweek. Maar we moeten er door niks aan te doen.

Voor degenen die vandaag jarig zijn en misschien nog 16 jaar worden, alvast een dikke proficiat. Happy birthday, sweet 16. En het was Neil Sedaka die je hier hoorde in de vroege ochtend bij Radio Pros FM. En nu muziek van die Everly Brothers en Bye Bye Love.

in het plafond. Het werd muisstil, iedereen zweeg. Men voelde hoe zo de spanning steeg. Tot Billy zei op

Er in de vaarwest vaart men met zoiets nog het best. En met Perry in zwarte kant danste nog eens extra voor die klant. De pianist speelde een lied, speciaal ter ere van de kit. De dollars rolden uit de zak, tot Billy plots de glazen brak. De handen losjes aan de kont.

0: geht sich nicht und sei nichts mehr.
1: Billy the Kid is misschien een minder bekend nummer van Louis Neves, maar toch eens leuk om te draaien hier deze ochtend op deze maandag 5 oktober. Louis Neves met Billy the Kid en Louis Neves, zijn zoon Hunter Neves, die heeft ook al vele jaren een fantastische carrière uitgebouwd. Maar nu is Hunter Neves, zijn zoon, ook begonnen met een muziekcarrière. Het zit dus echt allemaal in deze familie Neves.

0: renovatie van gebouwen? Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
1: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
2: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
1: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
2: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
1: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
2: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819. 105.5, 107.1.

John Larry was dat en dicht bij jou, Sherry. Ik kan best goed begrijpen dat je daar heel graag heel dicht bij bent. Maar je hebt misschien al de afgelopen nachten samen geslapen. Ik weet het niet natuurlijk. Maar goed, alle hekheid op een stokje. Nu is Wiltura aan de beurt, onze keizer van het Vlaamse lied. Met draai dan 797204, maar dat is niet het juiste nummer van Radio Pros. Natuurlijk.

0: De mooiste Golden Oldies en zoveel meer. Je hoort ze alleen maar hier bij ons bij Radio Pros natuurlijk. En het waren de Drifters en Your More Than a Number in My Book was dat. Het is 6:30 en dat betekent hoog tijd voor onze Radio Pros supertip van deze week. En dat is deze keer ook Joe Volley en Dans Met Mij is een meest recente nummer die hij uitbracht.
1: Goedemorgen, welkom bij...

Onze Radiopros supertip van deze week was dat en Joe Valli met Dans met mij. En Joe Valli die zal er ook bij zijn natuurlijk op onze Radiopros kerstshow. En dat op zondag 13 december. Het begint zoal stilaan toch een beetje te naderen. Eigenlijk nog een aantal weken en het is zover.

0: DAB+, Oost-Vlaanderen.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Dat zijn zo van die mooie nummers uit de jaren 70 die toch voor altijd blijven meegaan. Deze van John Horton was dat en zo jong. En dat allemaal gedraaid in deze ochtendshow hier bij Radio Pros FM. We gaan straks ook even kijken naar de jarigen van de dag. En ook nog wat andere tips die we kunnen meegeven deze ochtend hier bij Pros FM. En die muziek uit ons eigen land van de video's en Bart Peters. And she's my lover, she's my friend.

0: Ongetwijfeld een van zijn grootste hits die hij ooit uitbracht. Deze Terrenstrand Derby was dat en Dance Little Sister. En dit brengt ons de tijd naar 7 uur toe hier bij Pros FM. En dat betekent om 7 uur het nationale nieuws die eraan komt. En daarna zijn wij terug in deel 2 van deze ochtendshow nog tot 9 uur.
1: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: Pros FM. Radio Pros.
3: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
4: Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. De topministers zaten gisteren bijna 9 uur samen over de startnota van premier De Wever. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
5: We hebben de nota overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar.
4: Vandaag en morgen komen werkgroepen samen en woensdag is het dan weer aan de ministers. De Brusselse regering heeft wel een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting, Dirk de Smet. Ook het budget van dit jaar is bijgestuurd. Straks om 11 uur brengt minister-president Dilies een beleidsverklaring in het Brusselse parlement. En in Frankrijk blijven zo'n 500 scholen vandaag dicht na de hevige scholierenprotesten tegen onder meer het lerarentekort. Dat meldt de Franse onderwijsminister. De protesten liepen de voorbije week helemaal uit de hand. Er werd op verschillende plaatsen brand gesticht. De politie, leerkrachten en journalisten werden bekogeld en lastiggevallen. In heel Frankrijk zijn bijna 5000 mensen opgepakt. Hier en daar hangt er mist, maar daarna komt de zon erdoor en we halen maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
6: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Als jonge tiener zijn we allemaal een beetje opgegroeid met de muziek van Willy Sommers, destijds uit de jaren 70. En dat was een fantastisch mooi nummer, Kom vanavond bij me thuis. Dat mag altijd natuurlijk. Maar nu is het tijd om radio te maken hier bij Pros FM. En nu muziek van Samantha en ik verlang naar jou. Voilà, het is al van dat.

0: Wat geeft ze toch wel een mooie engelenstem, deze Samantha was dat. En ik verlang naar jou. Ik heb nog een regionale uittip voor vanavond. Als je niet weet wat te doen, dan kan je vanavond gaan naar Centrum de Kouter aan de Middelkouter 10 in Haaltert. Daar is vanaf 7:30 tot 9:30 organiseren ze daar een dorpsraad en een infoavond over de meerwaardebelasting en erfenisplanning. En de inkom bedraagt €5, drankje en informatie inbegrepen. Het is wel vooraf in te schrijven en dat kan via haaltertdorpsraad@gmail.com. Ik herhaal het nog even. haaltertdorpsraad@gmail.com.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, schat.
2: Radio Pros.
3: Kopje koffie?

Dat waren ze, de Middle of the Road, met een van hun mooie golden oldies van destijds. Deze Samson en Dilala was dat. Allemaal gedraaid in deze ochtendshow hier bij Radio Pros FM. En die muziek van The Shocking Blue en de Never Marry a Real Road Man.

Voor degenen die er pas bij komen, een bijzondere goedemorgen en welkom hier bij Radio Pros FM. Het is vandaag maandag 5 oktober en we hebben ook jarigen vandaag. En bij de bekende Vlamingen mag actrice en comedienne en schrijfster Els de Schipper 61 kaartjes uitblazen vandaag.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afflichem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Zo'n beetje een Blue Maandag, Blue Monday. Je kent het wel, ook dat nummer van New Order destijds. En dat was Whitney Houston. En All At Once was dat een van die mooie, prachtige ballades hier bij Radio Pros FM gedraaid. En nu muziek van UB40 en Chrissy Hynde. Een schitterend duo van destijds. En hier zijn ze nog eens met I Got You Baby.

Annie, I'm Not Your Daddy was een hit in de jaren 80. Ik denk zo begin 82 of zo. Kid Creole en zijn coconuts waren dat. En hij had altijd van die mooie prachtige dames bij hem. We gaan ook nog even kijken naar jarigen internationaal. Want dat is ook een mooie verjaardagsdag voor de Golden Oldies. En Steve Miller Band, de liedzanger, die wordt 83 jaar vandaag. En ook Bob Geldof van de Boomtown Reds viert vandaag zijn 75ste verjaardag. En de ACDC-zanger Brian Johnson, die wordt 79 jaar. Ik zou wel graag een nummertje willen draaien van ACDC, maar ik denk dat je zal best moeten wachten tot na 9 uur bij onze collega Johnny Johnson. Want dat is een hevige fan van ACDC.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
4: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
3: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
4: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
3: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
4: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906.
1: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
5: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
6: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
5: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
6: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
5: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
6: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
7: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Ik had destijds een prachtig album aangeschaft van deze fantastische zangeres. Sade was dat en die hoorde een van haar nummers uit de jaren 80. En dat was Your Love is King. En dit brengt ons de tijd naar 8 uur toe hier bij Radio Pros FM. Straks na 8 uur zijn we terug in deel 3 van de ochtendshow. En nog een uurtje te gaan tot 9 uur. Tot aan onze collega Johnny Johnson. En ik heb nog voor jou muziek van Chris Ria en Looking for the Summer. Het was alleszins afgelopen weekend nog een mooi zomerse weekend en vooral heel warm.

0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.
2: I give you ice cream cones and telephones and surfboards.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Havert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruelstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruelstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Ze leerden destijds Erik van Eigen kennen en samen hebben ze dan ook een mooie muzikale carrière al vele jaren. En dit was Sanne met een van haar solo hits die je hoorde. Het huis dat tussen rozen stond. En trouwens haar dochter die heeft ook al een mooie muzikale carrière gestart. Dus het zit echt wel in de familie van deze Erik van Eigen en Sonne. Vrienden, bijzonder goedemorgen en welkom hier bij Radio Pros FM in deel 2 van deze ochtendshow. Nog tot 9 uur tot aan onze collega Johnny Johnson, want die komt er vandaag ook weer bij met zijn meezingers op de werkvloer. Tijd voor muziek nu. Dana Winner en Ik voel me goed. Vandaag was het maar waar.

0: Dana Winner was dat en ik voel me goed vandaag. Bij mij is het zo'n beetje zo op een maandag, die eerste dag van de werkweek alweer. En afgelopen weekend was het voor mij ook een beetje druk weekend. Ik heb toch wel leuke dingen gedaan in het weekend. En vooral zaterdag was ik ook aanwezig bij Radio Pros FM op de middag tussen 12 en 2 uur ter vervanging van onze collega Jampie van Vlaanderen. Maar dat liep niet zo al te vlekkeloos, want we waren voor de eerste keer echt live bij Radio Pros. En dat is toch altijd wel even wennen, natuurlijk.
1: Pros FM.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, schat.
2: Radio Pros.
3: Kopje koffie?

0: jou oprecht.
1: Bluff, Bluff is een van de meest recente nummers uitgebracht van deze Hunter Neefs, was dat. En ik heb nog een opvallend weetje, want vandaag is het Werelddag van de Leerkracht. En die dag wordt sinds 1994 al gevierd. En het is dus een ideaal moment om even terug te denken aan die ene meester of juf die je nooit vergeten bent. Dan moet ik al denken aan de juf van zedeleer en aan meester Robert, want dat was ook geen al te gemakkelijke natuurlijk, want ik ben daar een paar keer blijven zitten in het derde studiejaar en dan in het vierde en het vijfde, dan was het helemaal koekenbak en dan naar het middelbaar, daar ben ik dan helemaal buitengeschot van school, dus er is niet zoveel van terecht gekomen, dus ja, kon ik maar gewoon radio maken.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

Met dit nummer stond hij wekenlang nummer 1 in de hitlijsten hier bij ons in Vlaanderen. Deze Alex Warren was dat en de Ordinary. Allemaal gedraaid in de ochtendshow hier bij Radio Pros FM. Trouwens, als je er pas bij komt, een bijzondere goede morgen. En nu muziek van Teddy Swims en Mr. Now It All.

En dat was hem, Giovanni met Dans met mij, onze Radiopro's supertip van deze week was dat. En hij zal er ook bij zijn op onze Radiopro's kerstshow. 13 december is dat in Haaltert in zaal De Berwinne. En de inkom is €25. De deuren gaan er open vanaf 13 uur. Er zijn nog steeds kaarten te verkrijgen. En je kan daarvoor langskomen naar de studio hier bij Radio Pros FM. Of je kan gewoon een kaart online bestellen via radiopros.be. En wat betreft vandaag de programma's, want vanaf 9 uur is er Johnny Johnson op de radio met meezingers op de werkvloer. En tussen 11 en 2 uur krijg je vandaag Bart van Elst ter vervanging van collega Raf Vermoezen. En om 2 uur is er Patrick Molenaar en om 4 uur Gerrit de Groot en om 6 uur is er Peter Monseigneur en om 8 uur vanavond Luc Boon. Dus een heleboel leuke programma's vandaag hier bij Radio Pros FM. Dus zeker en vast blijven luisteren naar ons. En Jonathan die komt ook naar onze Radio Pros kerstshow. We draaien van hem een nummer. Maak jij me wakker. Ik wil ook nog een beetje wakker worden eigenlijk.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Er is niemand die hem kan naden om zoveel keer het Eurosong Festival te winnen. Je hoorde Johnny Logan en Hold Me Now, was dat allemaal gedraaid in deze ochtendshow hier bij Radio Pros FM. We gaan op naar 9 uur. Dat betekent dat ik hier een beetje plaats moet gaan ruimen voor onze collega Johnny Johnson, die er zometeen aankomt met de meezingers op de werkvloer. Ik wens je een hele fijne dag toe en wat mij betreft graag tot morgen weer tussen 6 en 9 uur. En ik heb voor jou nog Dolly Parton met 9 to 5.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Het gerecht onderzoekt een dreiging met een huurmoord die op het dark web besteld zou zijn. Dat is het afgesloten deel van het internet. Onderzoeksjournalist Joppenhuis.
4: Bij het parket van Waals-Brabant loopt inderdaad een opsporingsonderzoek naar een man tegen wie er in 2020 een huurmoord is aangevraagd op het dark web. En die man zelf en zijn vriendin zijn er stellig van overtuigd dat de ex van die vriendin die huurmoord heeft aangevraagd. Ze wist ook dat hij redelijk vaardig was met cryptomunten, dus het betaalmiddel dat op het dark web wordt gebruikt.
3: Volgens HLN wordt op het dark web voor 8 Belgen een huurmoordenaar gezocht. Er is geen bewijs dat er ooit zo'n huurmoord is uitgevoerd. Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. Tijdens de gesprekken dit weekend bleken de verschillen tussen de partijen nog te groot. Dat zegt politiek journalist Karel Latré.
5: De premier wil nog altijd veel centen verdienen met een btw-hervorming. Ook al heeft de MR hem al 10, 20, 30 keer gezegd dat ze het niet willen. En daar is het eigenlijk op geëindigd. Net daarvoor is er gesproken over besparingen in volksgezondheid. Die gaan naar de 2 miljard euro. En daar hebben we toch vooruit en Lisbeth Engagé gezegd, dit snijdt te diep voor ons.
3: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat heeft KNAK ontdekt. De man bood zijn tekst aan verschillende redacties en hij deed zich daarin voor als een man van 29 die Mohammed heet, moslim is en recent slachtoffer werd van gaybashing. De man wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media aan conservatieve stemmen minder ruimte geven dan die van pakweg een homoseksuele moslim. Maar geen enkele redactie heeft dat opgepikt. Minister Weitz zegt dat hij van niks wist en noemt het een dom initiatief. De VS heeft haar bommenwerpers weggehaald van de luchtmachtbasis in Fairford in Groot-Brittannië. Die wordt gebruikt voor aanvallen tegen Iran. Vorig weekend zijn daar 5 mensen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. De VS vreest voor de veiligheid van die basis. In Brazilië is een tweede stemronde nodig om een nieuwe president aan te duiden. De rechtsconservatieve kandidaat Flavio Bolsonaro won de eerste ronde wel met 47% van de stemmen. De huidige centrum-linkse president Lula da Silva bleef op een goede 45% steken. Niemand haalt een meerderheid en dus is er over 3 weken een tweede ronde. In de Nations League voetbal is titelverdediger Portugal de eerste kwartfinalist. Het won zijn 4e groepswedstrijd tegen Noorwegen met 2-1 en pakt zo 12-12. Portugal speelde opnieuw zonder Cristiano Ronaldo. Hier en daar eerst nog mist, daarna komt de zon erdoor en we halen maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

Ken je ze nog? Uit de jaren 70 meteen een jukeboxplaat op jouw radio. Dit waren Lieutenant Pigeon en de Mully Old Dog. Bedankt Old Dog Ronny Boy uit Gent, onze Ron van der Steen, voor het programma hier op de radio. Wij zijn er weer graag bij vandaag. Tot een uur of elf.

helemaal overheersen. Dat waren de Viertakmannen. Naar aanleiding van het overlijden van John de Wilde. De laatste echte Stranger. Het gaat je goed naar boven, John. Maak maar veel plezier met je collega's. Ex-collega's van de Strangers. Het is 8:09 geworden. En ik wens jullie alvast een goeiemorgen. Ja, vrienden, goeiemorgen. Het is weer maandag. Jongens, wat vliegt dat toch snel, hè? Gisteren zaten we hier gewoon nog radio te maken, ontbijtradio. Hadden we een heel leuk interview met Marco Kimsen. Wat een leuke gast is dat toch. We gaan van hem zeker nog platen draaien. En ook onze Remco Evenepoel is terug kampioen geworden, hè? Wat een coureur, jongens. Vrienden, we zijn vandaag maandag. U bent beland in het programma. En dat heet De Meezingers op de werkvloer. Elke maandag en elke woensdag draaien we platen. Ja, je kan een plaatje aanvragen voor een collega. Dat kan je doen via onze TDO. Dat is onze app hier op de radio. Je kan me ook bellen op de 070 22 22 50. Wat hebben we meegebracht vandaag? Ambiance op de werkvloer. Dan draaien we twee platen. Ja, jouw werkvloer in de spotlight brengen. Dat kan ook als je dat wil. Stuur ons gewoon een berichtje. En onze jukebox mogen we zeker en vast niet vergeten. Vandaag in middagradio met collega Raf Vermoezen, die ik veel sterkte en een goede opknapbeurt toewens. Rafke, maak dat alles terug in orde komt, jongen. Ik wens jou veel sterkte toe in ieder geval en veel beterschap. Ziezo, dat was het ongeveer. Tot een uur of al de mooiste muziek en alleen jouw muziek op de radio. Hier is Kellet. We gingen gisteren al een beetje internationaal. Dan gaan we dat vandaag ook doen. Kellet en Ça c'est la vie. Als je dat maar weet, jongens. Welkom bij Radio Pros FM.

Ik heb het niet helemaal begrepen wat hij zong, maar ja, iedereen ziet het ook mee. Ook als je het niet verstaat. Het is zo'n echte meezinger, deze Khaled. En c'est la vie. Ja jongens, we zijn vandaag al 5 oktober. Wat gaat het toch snel, wat gaat het snel. Als een sneltrein, ongelooflijk. 5 oktober, we gaan al richting nieuwjaar. Ja goed, Halloween moet nog komen, Kerstmis moet nog komen. En zeker onze kerstshow, niet vergeten. Daar gaan we straks nog wat meer over vertellen. Khaled en c'est la vie. C'est dur, la vie d'artiste, zeggen ze soms wel eens. Hier is Swoop en dat met Bal Masqué. Nog zo'n meezinger. Wil je een plaatje? Bal ons gewoon. 070 22 22.

te omkleden of te verkleden. Ik mag daar zo binnen. Morelli heeft trouwens een nieuwe plaat uit van Snoop Jumeto van Philip Dazen. Dit waren ze nog een keer en dat met Balmaske. Vrienden, de volgende plaat is er eentje die al heel lang geleden gedraaid is op de radio. En dat is Extreme met Love Song.

0: wagen je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van 17 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Pulse FM. Goedemorgen. Met meezingers op de werkvloer.

anymore. Van de band Corona, met de hele rare naam Corona. Ja, de corona dreigt een beetje terug in het land te komen. Ik hoop van niet uiteraard, want ja, dat is niet alles, hè, die corona. Ja, veel mensen zijn eraan gestorven en ook veel mensen ziek. En het maakte de hele wereld naar de... je weet het wel, hè. Corona en I don't...

wordt vaak gezegd. Wat zou je doen als je me niet meer zou horen of zien? Ja, bij sommige mensen zou dat misschien zo zijn van ja, je hebt het gehad.

0: bekendste bands in Nederland. Je kent ze wel van Zoutelanden. En wat zou je doen? Wat we gaan doen, vrienden, dat is onze ambiance op de werkvloer. Je weet het, elke maandag en woensdag. He, ongeveer zo rond 9:30, het is nu 9:30, dan draaien we 2 ambianceplaten. Waarom doen we dat? We doen dat voor de mensen die aan het werken zijn, die het weekendgevoel nog een beetje in het lijf hebben. Want je weet hoe dat gaat, hè? In het weekend, je gaat uit, je ziet een zanger, je ziet een DJ, je begint te dansen, je begint wat te drinken en wat plezier te maken. En dan is er opeens die maandag. Inderdaad, die maandag. Terug naar het werk. Trouwens, vandaag wil ik de leraren een beetje in de bloemetjes zetten. Het is dag van de leraars. Die mensen doen een ongewone goede job om deze jonge gasten tegenwoordig toch wel een beetje in de rechte lijnen te houden. Dus voor alle leraars, ook voor de gepensioneerde mensen, die mogen zeker niet vergeten. We draaien 2 ambianceplaten en het zijn 2 platen van je welste. Beetje het weekendgevoel terugcreëren en dat doen we met ambiance op de werkvloer.
1: Tijd voor ambiance.
2: Live.
1: Ambiance.
2: Live.

0: typische caféplaat, hè?
1: Ja.
0: Je gaat ergens naar een vuil, je ziet een DJ en jongen, alle, geef maar een beetje gas. Zo gaat dat tegenwoordig. Maar alleen in het weekend. Daarom proberen we, ja, wij proberen van een klein beetje dat weekendgevoel terug te creëren in deze twee platen. Jan Blok en Barman, wat is het warm, man? Dat waren onze ambiance op de werkvloer. We kregen een berichtje binnen van ons Monika uit Aarschot. En Molly die vroeg een plaatje aan van John Larry. Het is al heel lang geleden. Wel Molly, ik denk deze plaat is wel helemaal perfect voor jou. Het is niet allemaal goud wat blinkt. Hier is John Larry.

0: naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
5: Johnny Johnson, meezingers.

1985 brachten ze hun eerste plaat uit. Deze Spin Doctors and Two Princes. Nog een kwartier te gaan en het eerste gedeelte zit er al weer open. Het gaat ongelooflijk snel vandaag. Ik weet niet wat het is. Nochtans, het is gewoon maandag vandaag. En wat voor een maandag, vrienden. Je hebt het gisteren ook al gehoord in de ontbijtradio. Binnenkort is er onze Radio Pros kerstshow. Die gaat door op zondag 13 december. De deuren gaan open om 13 uur in zaal De Berwene. En dat is in Haltert. Voor slechts 25 eurotjes kun je genieten van Nico, Jonathan, Larissa, Yves Segers, John Dennis en Joe Valley. En er is nog een klein specialetje in de maak. Volgens Peter dan toch, hè? Dus ik zou zeggen, als je kaarten wil, je kan ze online bestellen op radiopros.be. Je kan gewoon even langskomen in de studio's. We zitten hier live tot 11 uur. En daarna is er onze Bart en die is er ook live. Dus kom gewoon even naar de studio's in de Leistraat 5 te Haltert om een lekkere kaart te bemachtigen van onze kerstshow. Het gaat een topper worden dit jaar. En ik moet je vertellen, je moet snel wezen, want de kaarten vliegen gewoon de deur uit. Dit is nog eens een prachtplaatsje uit 92.

getongen. Terug even naar 78. Je hoort ze wel soms eens in een andere versie. Maar dit is de originele. A far l'amore, comincia tu. Ook niet gemakkelijk op een maandagmorgen. Hier is Raffaella Cara.

Maar we houden wel van het originele. Uit 78. Raffaella Cara. A far l'amore. Comincia tu. We kregen een berichtje binnen van onze goede vriend Rogerke. Die op zijn pensioen is, maar die terug gaat werken, zegt hij. Want de meeste dromen zijn gewoon bedrog. Ja, als je moet gaan werken terug na je pensioen, dan weet je hoe laat het is. Hier in dit prachtige Belgenland. Marco Borsato met een van zijn eerste singles.

beste dromen zijn bedrog. Deze draaiden we voor Rozeke. Marco Borsato en Dromen zijn bedrog. Vrienden, we gaan er even uit. We komen zo meteen terug voor deel 2 van de meezingers. We gaan eruit met een prima meezinger, prima meestamper van Matthias Lens. En dat met Mademoiselle Minette. Gewoon lekker blijven hangen tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: ProsFM.
3: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruelstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen. En vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruelstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Nienoven in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

De originele van André Hazes. Dit was de Edwin Everts Band. Een hele bekende band in Nederland. En dat met, ik meen het, 3 de 6 na 10 geworden. Welkom in deel 2 van onze Meezingers op

Dit was Racy uit 1979. En lay all your love on me. Vrienden, ik zei het al, welkom in deel 2 van ons programma. En dat heet De Meezingers op de Werkvloer. Wat hebben wij nog in petto? Even kijken. We hebben nog in petto onze jukebox. Onze jukebox, dat is een virtuele jukebox die we hier staan hebben. En die kiest 2 platen straks die vroeger op een jukebox zouden gestaan hebben. Ja, die jukebox die is een beetje eigenzinnig. Dus hij doet zijn eigen gang. We laten hem gewoon zijn gang doen. En ho, ik kreeg net een bericht binnen uit Ternat van broodjeszaak Tropical Beach. Die hebben een nieuw broodje op de markt voor deze maand. Jongens, jongens, broodje beenham met witte kool en een lekkere saus erbij. Ik zal zeggen, allen daarheen naar broodjeszaak Tropical Beach. Over Tropical Beach gesproken, binnenkort gaat Radio Pros daar staan, live. Radio Pros live op de Jaarmarkt op 17 oktober 2026. En dat live.

gaat een leuk feest worden. Dus ik zou zeggen, allen daarheen. Want je krijgt een optreden van Amaryllis Timmerman. En ook deze grootmeester uit de natte. Ja, onze Mario. En die geeft altijd een feest.

dan komt alles goed. Mario, en vanavond geef ik een feest. Terug een beetje de tijd in u met Kylie Minogue. En Better the Devil, you know. Welkom bij Radio Pros FM, vrienden.

in Amerika. Dat heb ik al dikwijls gezegd, hè. Ja, de Frostvrienden worden groter en groter. En dat is ook onze bedoeling. Dit is waarschijnlijk wel de grootste band ever. Van het Songfestival naar de krachtigste platen. Hier is ABBA.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProsFM, Radio Pros.
4: Met meezingers op de werkvloer.

heerlijk toch om zo wakker te worden. Stel je voor, je wordt net wakker en je hoort deze plaat van The Platters and Only You. We draaiden ze voor Marie-Claire en Luc uit Sint-Urliks Kapelle. Ja, en als je mooie muziek wilt horen, dan moet je gewoon luisteren naar Radio Pros. Maar wat heel belangrijk is, als je deze muziek altijd wil horen, moet Radio Pros blijven bestaan. En bestaan zullen we doen, maar we hebben ook wel een beetje jullie hulp nodig.

En je kan alles doorsturen via rekeningnummer BE 85 29 303 07 24 706. Dat is BE 85 29 30 30 72 47 06. En je krijgt er uiteraard ook altijd een cadeautje bij. En je krijgt je lidkaart zodanig dat je helemaal van Radio Pros bent. Hier zijn Sascha, Davy en de Romeo's.

Sasha, Davy en de Romeo's. En een zomeravond met jou. Volgende plaats is de supertip van de week. Jovelli, die je binnenkort kunt zien op onze kerstshow. Jovelli met zijn nieuwe single. En dans met mij, Sweet Misschien.

Steve Segers en John Dennis. De nieuwe supertip en dans met mij. Vrienden, het is nu tijd geworden voor onze jukebox. Je weet het, elke maandag en woensdag laten wij onze jukebox even in de studio. En mag hij gewoon even zijn zin doen. Dan draait hij twee platen uit de jaren 60, 70, 80, 90 of de millies. Ja, we laten hem volledig zijn gang doen. Is helemaal virtueel. Maar we moeten er wel een muntje in duwen. En dat doen we nu. Volassie. Even kijken waar hij ons gaat brengen. We steken het muntje in de gleuf. En deze keer is het een echte jukeboxplaat uit de jaren 70. In alle cafeetjes stond deze plaat op de jukebox. Hang the Knife en Guitar King.

deze plaat. Het was eigenlijk een Nederlander. Deze Henk de Nijf speelde de basgitaar. Maar speelde de gewone gitaar op zijn basgitaar. Ongelooflijk. Henk de Nijf en de Jets uit de jaren 70. En dat met de Guitar King. Ja, onze jukebox heeft veel zin vandaag. Beetje rock'n'roll, beetje swing. Ja, het is niet elke week zo, maar vandaag, ja, vandaag heeft hij wel echt wel zin. Wat gaan we doen? We gaan er nog een muntje in gooien. Ik heb hier nog een muntje van 1 euro. Even kijken, gewoon even in de jukebox duwen. Dat duurt niet lang. Ja, voilà, alsjeblieft. We gaan hem nog een plaatje laten kiezen. Ik denk wel dat hij een beetje in dezelfde inlaan gaat blijven. Denk ik wel. Jawel, zie je wel. Hier zijn Long, Tall, Ernie en de Shakers. Do you remember?

0: Collega Bart van Elst staat er al te swingen, zoals een gek. Hij is in vorm, denk ik, hè. Ja, die krijg je straks na 11 uur, 3 uur lang met de middagradio. We draaiden Long Tall Ernie and the Shakers. En Do You Remember? Dit waren onze twee platen voor vandaag van de Jukebox. Maandag gaan we hem terug opladen en gaan we hem terug laten spelen. Dus voor nu zou ik zeggen, bye bye Jukebox.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
4: Calosaurus is in Ellava.
3: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
5: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
6: It's time to travel.
3: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
7: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
8: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

maakt iemand toch mooie muziek als je het mij vraagt, hoor. Deze Mart Hoogkamer 2025. En mijn kleine meid. We moeten op de valreep nog een verzoekplaatje draaien voor iemand. Dat is voor Guido uit Pamel. En die zou graag een plaatje horen van Patrick Onzia. Je zou er ons een heel groot plezier mee doen. Wel Guido, als jij dat vraagt, dan draaien we dat. Uit 1989. Patrick Onzia en Nergens is het zo goed als thuis.

Voilà, alsjeblieft. Speciaal voor Guido uit Pamel. En nergens is het zo goed als thuis. Vrienden, zometeen veel plezier met collega Bart van Elst. Ik ben er graag weer woensdag met de meezingers. We hebben een lange dag voor de boeg met alle komende collega's. Het was me een waar genoegen. Heel veel plezier met alle collega's en graag tot woensdag. En we gaan eruit met de deurzakkers. En we doen het licht wel uit. Dat gaan we inderdaad doen. Tot woensdag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM. Goedemorgen. 105.5.

Goedemiddag vrienden, welkom bij jouw favoriete radio, Radio Klos. Klokslag 11 uur geweest en de zon staat hoog. We gaan er een fantastische middag van maken tot 14 uur ter vervanging van collega Raf. En die nog wat ziek is, veel beterschap aan Raf gewenst. We begonnen het uur met Sweet Caroline. Kijk, u kent de versie van Christophe ook wel een beetje. En dit was Yves Segers, die trouwens ook zal aanwezig zijn op de kerstshow. Waar we toch een beetje reclame voor kunnen maken. Kerstshow, waarbij Nico, Jonathan, Larissa, Yves Segers en John Dennis ook aanwezig zullen zijn. Zo, het is tijd geworden om er lekker aan te beginnen. En dit doen we met Shakin' Stevens en Bonnie Tyler.

0: Heerlijk meeswingen was dat met Shaking Stevens. En over swingende platen gesproken. We schakelen nu over naar een geweldige meezinger van eigen bodem. De zanger uit Nijmegen scoorde hiermee een gigantische feesthit. Het is een nummer met een knipoog over die ene ex waarvan je achteraf naar een geweldige...
1: Goedemorgen.

De heerlijke New Wave vibe. Of je net wakker bent of al uren op de been. Dat is de ultieme wake-up call. Met Flesh and a Pen. En early morning wake-up call. Uit 1985. We schakelen meteen over naar pure Franse elegantie. En een stem uit de duizend. We zoeken de Griekse zon op met Mireille Mathieu en Acropolis Adieu.

Dat was de prachtige stem van Mireille Mathieu met Acropolis Adieu. En we laten de Griekse zon achter ons en schakelen over naar 1983. Tijd voor die herkenbare rauwe soulstem en de legendarische fretloze basgitaar die deze plaats zo uniek maakt. Met deze gigantische hit bracht hij destijds door wereldwijd. Hier is Paul Jong met Come Back and Stay.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053

Bij de Partij Vooruit nemen ze tegenwoordig nogal wat scherpe bochten, maar Dave Calbo gaat tenminste echt recht op zijn doel af met die ambiance plaats. En van David Calbo gaan we meteen over tot de orde van de dag. Geen politiek gedoe meer, maar genieten van het moment. Hier is Dunja met Pluk de Dag. We moeten de dag plukken en de bloemetjes in dat mooie weer.

waren de Beatles met She Loved You uit 1963. Die heerlijke yeah, yeah, yeah blijven na al die jaren toch wel fantastisch klinken. De Beatles wisten het zeker. She Loved You. Maar ja, of ze echt van je houdt of van je bankrekening, dat blijft natuurlijk de vraag. Heb je ook twijfels? Is John Denver met Perhaps Love.

Ja, Perhaps Love. Wie weet. Ik weet niet of er liefde in de of er van liefde sprake is bij John Denver. In ieder geval, we hebben nog een mooie te goed voor jullie. John Denver en... John Denver was de vorige. En dit is Roch Wazin. Geen lijn.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Die prachtige klanken van Wiltura met bewaarde laatste dans voor mij. Weet u nog wel, origineel van de Drifters. En dit laten we eventjes achter ons. We schakelen meteen door naar een geweldig talent van eigen bodem. Een heerlijke opfrisser op deze maandagmiddag. En dat mogen we nu toch al wel zeggen, want het is bijna echt middag. Hier is Kylie met Niemandsland.

geboden. Kelly met Niemandsland. En we zitten in een soort Niemandsland. Wel ja, we schakelen nu eventjes over naar een prachtig nummer uit de jaren 90. Hij scoorde toen zelf hit, maar vandaag de dag natuurlijk vooral bekend als het grote brein, als de ontdekker van de K3'tjes. Terwijl we zo stilaan naar de klok van 12 uur gaan.

was Niels William uiteraard met Blijf bij mij. En dat dachten wij hier in de studio ook, want we gaan nog eventjes door na de middag. We zijn dus bijna aan het einde van deel 1 gekomen. Maar we sluiten dit uur af met een absolute klassieker uit de jaren 70. Tijd voor die herkenbare stemmen en een flink schutje nostalgie. Tijd voor Barry en Eileen met Summertime. Tot straks, vrienden.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De politie gaat donderdag en vrijdag extra controleren op afleiding achter het stuur, dus vooral gsm'en terwijl je rijdt. Vorig jaar werden in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders betrapt. We beseffen wel al maar meer dat rijden en gsm'en tegelijk gevaarlijk is. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, VSV. Werner de Dobbeleer.
4: We hebben twee metingen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat steeds meer mensen zich bewust zijn dat hun eigen gsm-gebruik aan het stuur in het verkeer problematisch is. Dat is gestegen op 1 jaar tijd van 35% naar 42%. Dus meer dan 4 op de 10 mensen die de gsm gebruiken achter het stuur zeggen momenteel, ik vind dat eigenlijk een probleem.
3: De VSV lanceert een nieuwe campagne met tips om minder afgeleid te zijn door je gsm. De politie heeft een man van 47 opgepakt na het dodelijk ongeval van gisteravond in Balen in de provincie Antwerpen. Een auto reed daar een voetganger van 28 dood en pleegde vluchtmisdrijf. Een tweede voetganger bleef ongedeerd. Uiteindelijk vond de politie de bestuurder terug. De man had gedronken en hij wordt nu verhoord. De Brusselse regering gaat de woning van de minister-president verkopen. Dat staat in het begrotingsakkoord dat gisteren is afgeklopt. Het gaat om een herenhuis in het Warandepark. Het moet tussen de 10 en de 20 miljoen euro opleveren. De minister-president zal binnenkort op het Koningsplein wonen, waar de regering ook officieel zetelt. 2 op de 3 leerkrachten zouden vandaag opnieuw voor een job in het onderwijs kiezen. 1/5 van hen wel enkel onder voorwaarden. Zoals een hoger loon, kleinere klassen en minder papierwerk. Dat blijkt uit de nieuwe rondvraag van de Artevelde Hogeschool. Stefanie van der Heren.
5: Lesgeven op zich wordt niet in vraag gesteld. Hun kerntaak doen ze met heel veel liefde. Dat blijkt uit alle bevragingen. Maar de omstandigheden waarin dat ze hun beroep moeten uitoefenen worden wel moeilijker en ze staan meer onder druk. Dus dat verrast ons helemaal niet dat er heel wat leerkrachten aangeven. De voorwaarden moeten wel anders.
3: 1 op de 10 leerkrachten zou absoluut niet meer voor het onderwijs kiezen. 2 Duitsers en een Amerikaan krijgen de Nobelprijs voor de geneeskunde. Dat is zo net bekendgemaakt op de jaarlijkse ceremonie in Zweden. De 3 krijgen de prijs voor hun onderzoek om cellen te analyseren op basis van lichttechnieken. Ze toonden aan hoe zenuwcellen vormgeven aan herinneringen, emoties en gedrag in de hersenen. De winnaars krijgen naast die erkenning ook ongeveer 1 miljoen euro. En dat Remco Evenepoel gisteren weinig overschot had toen hij in de sprint Europees kampioen werd, heb je intussen wel gezien. Maar nu kennen we ook het precieze verschil tussen hem en de Italiaan Ciccone. 0,00028 seconden of 2800ste van een seconde. Heel erg nipt dus, maar Evenepoel was er natuurlijk niet minder tevreden om. Veel zon vanmiddag, af en toe wat wolken, maximaal tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wisselvallig en frisser.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedemiddag.

Graz dame met Waar ging je heen? Ja, een tekst die na het verlies van een klein katje pijnlijk kan aankomen. Heel veel sterkte nog daar, want we hebben een verzoekje binnengekregen van Sarah Kortvind, wonende in Meerbeek. Hallo, ik luister elke dag naar jullie zender. Bedankt, thuis, op werk en in de auto. Nu wou ik een plaatje aanvragen van BTS voor mijn dochter, omdat haar kat gisteren plots gestorven is. En dat doet haar uiteraard heel veel pijn. Ze is ervoor zelfs niet naar school gegaan. Ze is 18 en noemt Rani. Hopelijk kunnen jullie haar dag toch nog wat draaglijker maken door een liedje van BTS. Want daar is ze zot van. Hier komt-ie, BTS. Ze komt eraan.

Moesten wij heel speciaal draaien voor Sarah Kortvriend, wonende in Meerbeek. En die luistert elke keer naar onze zender, waarvoor hartelijk dank. Maar haar katje was plots overleden, wat heel hard aankomt. Heel veel sterkte. En dat was speciaal voor haar dochter, die 18 jaar is. En ze noemt zich Rani. We gaan nu een beetje plaatsmaken voor de superheld van K3.

0: zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

Love. Die Love van Juan Bastos is een bekende feestkit uit 1971. Ja. En we hebben nog een verzoekje binnengekregen ook van Molly. Goedemorgen Bart, kan je een plaatje spelen van Erik en Sanne? Twee witte paarden, groetjes natuurlijk, dat kunnen we.

was de onmiskenbare diepe stem van Barry White met You See the Trouble With Me uit 1976. The Walrus of Love nam ons weer even helemaal mee naar de hoogtijden van de soul. Maar we blijven lekker in die heerlijke dansbare vibe hangen. Want de maestro van de romance we schakelen over in één ruk naar de absolute disco koningin. En hier is de geweldige Viola Willis. You could read my mind. Of ja, haar gedachten kan lezen, dat weet ik niet. Welkom vrienden.

Het was de heerlijke If You Could Read My Mind van Viola Willis. En over die gedachten lezen gesproken, ik weet nu al precies wat je straks wilt horen. Straks draaien we namelijk onze supertip van de week. Dat is deze keer Jo Valli met Dans Met Mij. Zorg dus dat je die niet mist. Waarvoor we de dansvloer opgaan met Jo Valli, gaan we eerst over tot de orde van de nacht. Voor iedereen die nog volop aan de slag is of gewoon lekker wakker blijft, hier is Winston Groovy met een heel relaxte ploegendienst met zijn nightshift.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Molitaan.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

De gevoelige snaar is geraakt en de waarheid mag gezegd worden. Sven Doornik liet ons net recht in het hart kijken met Het is waar. Maar we drogen de emoties en schakelen direct over naar de allergrootste feest uit onze Belgische muziekgeschiedenis. In 1986 zorgde ze de amper 13-jarige popsensatie voor de historische prestatie door als eerste een Belgische winnares te mogen inleveren bij het Songfestival. Hier is ze, Sandra Kim en J'aime la vie.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Chic and the Freak. Ja, zo zeggen. Er zijn veel sterretjes aan de hemel. En die hebben ook wel sterretjes gemaakt. Zin in Luc Meeuwen. Hier gaan we dan.

0: Ja, met het weer zie je wel sterretjes aan de hemel fonkelen. Voor zolang het nog duurt, want vanaf woensdag zou het weer gaan veranderen. Luc Meeuwen en jouw ogen zijn als sterretjes. We blijven nog even op de vertrouwde koers. Hier in het tweede deel. Straks is het de beurt aan het derde deel. Met nog altijd middagradio. We gaan even trots zijn op André Boot. Trots op jou.
1: Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruelstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruelstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en 30.

was Liefde voor Altijd van Mieke. En dan is het nu tijd voor het laatste deel van ons programma. Een heel warm welkom aan iedereen die luistert. Of nu hard aan het werk bent, lekker aan het ontspannen bent. Of wat je ook aan het doen bent. En het blijft Liefde voor Altijd. Ontzettend fijn dat jullie er allemaal bij zijn. We gaan meteen door met onze volgende voor vandaag. Direct na 1 uur en is er eentje van Pieterman met de taal van mijn hart.

Dat was de taal van de ik zou bijna gezegd hebben, de taal van mijn hart. Dat is de taal van mijn hart, ja. Heb je ook een favoriete plaat die je wilt horen? Je kan ons steeds bellen op 070 22 22 50 of stuur ons gewoon gezellig een berichtje via de app van Pros. En we horen ontzettend graag van je. Tijd nu voor een andere Vlaamse klassieker. Heeft er tegenwoordig ook eentje. Maar dit is een van zijn ouderen. Marijke van Sam Horis.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus 11.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
5: Have you ever

radiofiele gezelligheid van de Big Beer Bert, Ronnie en de Big Beers. De rust keerde heel even terug in de ruimte, maar niet voor lang. We flissen in gedachten terug naar het jaar 1976. Het jaar waarin de heren van Level 42 er geen flauw idee van hadden wat er een basgitaar betekende die overuren draaide. Fast forward naar hun gloriedagen. Die slapbas straat strak gespannen en die groove neemt het roer volledig over. Heeft je over aan het goede gevoel van Level 42 met Heaven in My Hands.

van de Route de Soleil van Walter Kroes. Ja, eigenlijk moeten we niet naar het buitenland. We kunnen de Franse peage gelukkig achter ons laten. We schakelen ook meteen over naar de drie op een rij die Raf normaal in zijn programma heeft. En we beginnen met... eerst gaan we naar Wiltura. En daarna gaan we naar Corrie Konings met Mooi was die tijd. En Ik voel je hart van Danny de Rover. En dit was speciaal een plaatje voor Dirk Teyling, die blijkbaar... op een of andere manier jarig was op ik weet niet welke dag. Maar eerst dus Wiltura in Hemelsblauw.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

De tederheid van Wim Leijschacht hangt nog in de lucht. Maar we breken definitief met de romantiek van Dua. We ruilen de zwoele zonneschijn subiet in straks voor een donkere, pompende dansvloer. En mochten jullie je heupen dadelijk ongevraagd vreemde sprongen maken, heeft niet de schuld. Komt achter dat gidsige paard. The Devil Made to Do It.

De beats van de Bee Gees doven uit, maar de energie van Staying Alive houden we vast. We naderen hiermee het einde van ons programma. Maar dat betekent niet dat de radio niet in leven zal blijven. Dit was weer een aflevering van Middag Radio, dit keer dus met Bart van Elst. Ik maak plaats voor de volgende collega's. Aanstaande vrijdag tussen 6 en 8 ben ik er weer met een gloednieuwe muziekmozaïek. En nog veel plezier natuurlijk met de volgende programma's. En we laten jullie achter met de ultieme vraag van deze middag. Hier is The Human League met Do You Want Me? Tot vrijdag!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus.

Goedemiddag, het is alweer maandag vandaag. We zijn 5 oktober, 2:03 met deze van de Classic Illustration met Oh Darling. En wij zijn er weer bij tot 4:00. Dit is Siesta met Patrick Molenaar. Met nu Willem Huisman, de man uit Nederland. Ik hou er zo van.

Is Willem Huisman en ik hou er zo van, ik ook, ik hou van platen draaien. Zeg, wat hebben we allemaal deze middag? Heel wat leuke muziek en ook een nieuwe supertip, dat is de nieuwe van Jo Valli deze week. En diezelfde Jo Valli, meer daarover zo meteen, want die komt op 13 december naar de grote kerstshow van Prost FM. We gaan terug naar de zomer van 1981 met deze Anika, ze komt uit Schotland. Hier is The Japanese Boy.

zei het al, geleden van de zomermaanden van 1981. Beginperiode van de Vrije Radio. De dame uit Schotland, deze Annika met de Japanese Boy. En zo meteen gaan we naar 1975 met de George Baker Selection. Met Una Paloma Blanca. Na deze dame, hier is Lindsay. Het kan geen toeval.

0: Ah, Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

De steeds opvolger van Love is in the Air, die hoorde deze John Paul Young uit je in 1980 met Lost in Your Love. En ik zei het al, het is een mooi weertje vandaag, dus genieten. En zijn er toevallig truckers die luisteren naar Pros FM, voor hem deze van Henk Wijnhaard met de vlam in de pijp.

Heel speciaal voor alle truckers die momenteel luisteren naar de frequenties van ProsFM. Deze van Henk Wijnhaard. Je hoorde Met de Vlam in de Pijp. En wij blijven in Nederland, begin van de jaren 80. Een dikke hit voor Wendy van Wanten en Co. Hier is Barbarella met Join the Pin-Up Club.

uit Nederland. Deze Barbarella met Cheer You Up, Join the Pen-Up Club. En ik zei het al, de nieuwe supertip van de week. Dat is de nieuwe van Jo Valli. En Dans met Meis. Radio.

nieuwe supertip van de week tot zondagavond middernacht. De nieuwe van Jo Valli met Dans met mij. En diezelfde Jo Valli is aanwezig bij de grote kerstshow op zondagmiddag 13 december hier in Haltert. Er zijn nog heel wat kaarten te verkrijgen bij alle medewerkers van Pros FM. Met nu deze hit uit 1983, alweer uit

De heren en dames van Liborge uit Nederland, je hoorde de Rhythm of the Night. Het is er 3:30 mee geworden en dat hier bij Pros FM. 24 uur per dag met de leukste platen. Zoals deze man uit Tunesië, hier is Khaled met C'est la vie.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aals. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere

Plus. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Toch wel een van de leukste platen in het begin van de jaren 80. Deze Jude Dolce met Shut Up Your Face. En wij gaan het maar plakkers draaien op deze maandagmiddag hier bij Siesta. Te beginnen met deze dame. Hier is Mieke met Zoiets als Liefde.

Mieke op maandagmiddag hier bij Pro's FM. Dit is Siesta tot 4 uur op maandag, dinsdag en donderdag met Molenaar met deze Mieke. Je hoorde zoiets als liefde en onze Johnny is er komen bijzetten. Goedemiddag, kameraad. En die zegt ze net, de helft van de kaarten van de kerstshow zijn al verkocht, dus het gaat de goede weg op. Hier is Tony Braxton met Unbreak My Heart.

Mondgenieten van de mooie muziek van Pulse FM. Groot geluid met deze van Tony Braxton. Je hoorde Unbreak My Heart. En wij gaan op naar 3 uur met de heren van de Chaplin Dance.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Goedemiddag, net 3 uur voorbij op deze maandagmiddag 5 oktober met de Abbas uit Zweden. Je hoort de Don't Shut Me Down. Welkom in deel 2 van Siesta op deze middag. We zijn er nog bij tot 4 uur met nu

0: Volgens mij toch een van haar mooiste uit 1981. Deze Anne Christie met Jij en Ik. En dat op maandag, dinsdag en donderdag bij Siesta tussen 2 en 4 uur. Zometeen Jan Smit met Vrienden voor het Leven. Na deze meneer, à la douce France, hier is Judas Sam.
1: Dans son quartier du Vieux Québec,

Twee platen non-stop op deze maandagmiddag hier bij Siesta. Allereerst deze van Jude Lassin met Dans les yeux d'Emilie. En zo net nog de man uit Nederland, deze Jan Smit met Vrienden voor het Leven. Met nu Sarah van Niels de Stadsbater.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

van onze kerstshow. Jo Valdi draaiden we met zijn nieuwste Dans met mij. Tot morgen vroeg. Het zal wel fijn zijn natuurlijk. Hè. Goed, dat was hem nog eventjes. De geweldige supertip van de week. Dan is het nu tijd geworden dat we eventjes teruggaan naar wat romantische platen. Nog een platen waar we eventjes tot rust mee kan komen. Net voor de boodschappen krijg je Loreen en Tattoo. Dat is wel heel wat anders. Dat is een hit van een paar jaar geleden. Maar hier gaan we nog eventjes terug naar Rick Astley en When I Fall in Love. Dat is een geweldige pracht van een plaat. Maar deze moest ik ook nog even draaien. Eentje op aanvraag. En daarom hebben we hem zeker en vast met deze rustmomentje gekozen. Een rustmomentje op maandag.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
4: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
6: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio Pros.

platen van onze Willy Sommers natuurlijk, aangevraagd door Greta de eerste keer. Jongens, wat zijn die platen toch allemaal leuk, hè? De geweldige platen, de topplaten die in Hits in de Spits langskomen, omdat ze er thuis horen, uiteraard. Dan is het nu tijd voor een nieuwe single. Het is nieuw in onze playlist. Het is een Franstalige plaat. Het is er eentje van Silva en Sandra Kim. En die ga ik voor jullie nog wel eens brengen.

Dat geen klassiekers in deze aanwezigheid ook nog meer. Hè. Midden de jaren 70 was het een geweldige hit voor Fanny McLean en Lady Bump. Ja, zeker weten. Met dat goede weer erbij krijgen we de vrolijkste platen over jouw radio heen. Hè. En dan gaan we nu terug naar 1969. Dan zitten we toch ook alweer in een ander decennia. We blijven wel met de Golden Oldies zitten. Met een van de geweldige grote hits van onze Beatles. We gaan hem nog eens spelen. Let It Be. Dat is toch wel lang geleden, hè? Jongens, dit is genieten. Dit is radio maken waar iedereen kan van genieten.

Zo zouden ze nog een tijdje kunnen doorgaan natuurlijk, hè, de Beatles met Let It Be. Je had dan ook nog zo'n ander plaatje dat zo precies nooit zou gestopt hebben. Maar dit is toch wel, ja, klasse natuurlijk, hè. Die jongens, John Lennon, Paul McCartney en noemt ze zomaar op. Het zijn allemaal heerlijke fijne zangers geworden die ook nog solo succesvol waren. Ik heb er nog eentje voor 5 uur en dat is met deze van Spandau Ballet. En natuurlijk met Only When You Leave. Als jij weggaat, ik blijf nog een uurtje. Ik hoop dat je allemaal bij mij blijft. Want dan ontdek je nog wat meer goede platen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Brulstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen. En vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Brulstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

We zijn begonnen met een nieuw begin en dat met Sergio en Sam Goris. Het tweede gedeelte is begonnen. Zo, dus dat wil zeggen dat we na 5 uur zijn en dat jij misschien lekker in de potten aan het roeren bent. Wat je ook aan het doen bent, van harte welkom tot en met 18 uur. Hè. Hits in de spits nog steeds. En dat met heerlijke fijne platen. Wat heb ik allemaal in onze playlist staan? Lady Gaga komt langs met Bradley Cooper en Shallow. Die gaan we zo meteen spelen. Maar eerst nog deze jongens van London Beats uit 1990. I've been thinking about you. Van harte welkom. Goedenavond.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen. Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
0: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en deel.

tweetal weken geleden was zij nog de supertip en daarom draaien we hem ook nog wel een keer op de radio. Wat is nieuw werk van onze Lindsay? En als we over Belgisch werk hebben, dan mogen we daar toch wel fier op zijn. Hè? 1000 keer gevraagd en nooit het juiste antwoord gekregen, totdat ze door een deur toch wel ontdekte dat hij haar bedrogen had. Enfin, dat is zowat het verhaal in dit liedje. Dit is alweer een 90s klassieker. Jawel, zeker weten. Zo hoort je ze allemaal natuurlijk. Hè. Een platen die bijna zo goed als vergeten zijn, die hoort je in dit programma ook alweer terug. Het was geen nummer 1 hit, maar wel een top 10 hit voor Captain Hollywood. MUZIEK

Het was zo'n klein beetje een 90s klassiekertje dat we nog eens op jullie bord smeten. En dat met Captain Hollywood Project en More and More. Het is zo'n klein beetje een plaatje dat wel door sommige mensen zeker was vergeten was. Maar wij niet uiteraard, want daarom draaiden we nog eens eventjes. Hè. Zodanig dat je geheugen nog eens lekker opgefrist wordt en dan gezegd, ah ja, dat bestond ook nog wel in die 90s. Goed, dan is het nu tijd geworden dat we eventjes teruggaan naar een geweldige klassieke strekjes. Net voor de boodschappen krijg je Humberto Tozzi te horen met Tiamo. En dan is het nu tijd geworden dat we eventjes de volumeknop een beetje bijschakelen. En dat we eventjes gaan naar die platen waar het tempo een klein beetje hoger zit. Claude François komt eraan met Je vais à Rio en deze David.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
2: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

En dit zijn platen waar je zeker vast vrolijk van komt. Hè? Dancing on the Saturday Night, Barry Blue, dat we nog eens eventjes draaiden voor jullie hier op Ros FM. Beste vrienden, ik heb nog een plaat klaarstaan. Eentje op aanvraag, die komt er zo meteen aan. En dat is voor onze Celeste, de overbuurvrouw. Ze zal nu wel thuis zijn, dus ze zal het wel horen, denk ik dan toch wel. Ronan Keating, When You Say Nothing At All, is een van die betere platen van hem. De man van de frontzanger van de band Boys Band. Dan heb ik nu een plaat dat mij eventjes vrolijk maakt. En dat is deze. De mensen van Winechooms hebben twee platen gemaakt. Eentje in 85 en eentje in 87. Die van 87, die ga ik nog eens draaien voor jullie, omdat dat zo een leuke is. Met een leuk melodietje erbij. Everybody have fun tonight. Dit is Winechooms.

Zit dat we draaien, dus is speciaal voor de overbuurvrouw Celestie. Zo, wij zijn uitgepraat, we gaan afscheid nemen, maar onze volgende collega's staan ook alweer klaar om de fakkel over te pakken. De microfoon is helemaal van u en daar kunnen zij dan weer het beste van zichzelf geven. 2 uur lang muziekmozaïek dat eraan komt en sfeermakers. Dus heel veel plezier met onze Peter Monsieur en al de anderen. Ik denk dat onze Luc er ook nog aankomt, maar daar ben ik niet 100% zeker van. Als je blijft luisteren, ga ik het zeker vast te weten komen. Dit is dan weer de nieuwe single van onze Lickstreno. Ik vind dit geweldig goed. Het lijkt me wel Mooi zijn alle vrouwen of hij speelde accordeon van de tijd van toen. Zo is het toch altijd gegaan. Allee, nog een fijne avond, smakelijk eten. Tot morgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Het Gentse Hof van Assise heeft 8 vrouwen en 4 mannen aangeduid als jury in het proces rond de moord op de kleine Dien. Dat is de kleuter die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij werd ontvoerd en vermoord door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Zij was erbij vandaag bij de jury-samenstelling. Ze wordt bijgestaan door advocaat Jeff Vermassen.
4: De afspraak was dat de mama van Dien nu niet kwam. Het zou al vermoeiend genoeg zijn voor haar. Het was de bedoeling dat ze nu niet kwam, maar blijkbaar heeft slachtofferhulp voorzien, omdat ze hier een beetje zou rondgeleid worden, dat ze tenminste wat vertrouwd is met de zaal, want dat is ook niet zo gemakkelijk. Hè.
3: Donderdag start het proces echt. In Menen in West-Vlaanderen heeft de politie vanochtend een huiszoeking uitgevoerd. Aanleiding is het lichaam dat vorige week gevonden werd in de koffer van een auto. Het huis waar de speurders onderzoek uitvoerden is op amper 150 meter van waar die auto geparkeerd stond. De speurders namen verschillende spullen in beslag en er werden ook speurhonden ingezet. Noorwegen gaat AI-brillen op sommige plaatsen verbieden, zoals op stranden en in winkelcentra. Dat zegt de Noorse minister van Digitalisering. Met zo'n AI-bril kan je bijvoorbeeld ongemerkt mensen filmen. Het gaat wel maar om een tijdelijk verbod. Noorwegen wil de brillen eerst grondig onderzoeken voor ze definitieve regels opleggen. In ons land is er nog geen verbod, maar brillenwinkelketen Hans Anders heeft de AI-brillen al uit de rekken gehaald. En sport, de Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone trekt de uitslag van het EK wielrennen in twijfel. Ciccone werd gisteren nipt tweede. Hij werd nog net op de meet geklopt door Remco Evenepoel. Maar Ciccone vindt dat de fotofinish niet op het juiste moment werd stilgelegd. Het verschil was sowieso bijzonder klein. 2,8 duizendste van een seconde om precies te zijn. Ciccone wil nu een fotofinish zien op de echte finishlijn. En onze Rode Duivels spelen straks hun 4e en laatste wedstrijd in de Nations League in en tegen Frankrijk. Kapitein Yuri Tielemans die zal er niet bij zijn, hij is geschorst. Wie hem zal vervangen, dat is nog niet duidelijk. Voetbaljournalist Jarno Berto.
5: Er zijn 3 spelers in zijn selectie die al ooit aan een interland gestart zijn als kapitein. Dat zijn Castagne, Van Aken en Lukaku. En Van Bommel zei, als ik je nu al zeg wie mijn kapitein is, dan geef ik ook meteen prijs dat die man start. De enige die we kunnen bedenken waarvan Van Bommel nog niet wilde dat we wisten dat hij zou starten, is Romelu Lukaku.
3: De Duivels staan momenteel 2e in hun groep. De aftrap is om 9:15. Vanavond is het eerst licht bewolkt, later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig, daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ja, wat die jongens, prachtige harmonieën van Manhattan Transfer met Chanson d'Amour. Bij deze ratatatata krijg ik altijd goesting om een dansje te placeren. Maar ja, als mijn partner een mengpaneel is, wordt het toch wel heel moeilijk. Goedenavond, Prosvinden. Van harte welkom in Muziek Mozaïek. Ik ben blij dat het weer maandag is. We mogen weer groeten, verzoeken, alles is mogelijk. Bel 070 22 22 50 of stuur een bericht via onze app.

Juice Newton over harten die gebroken worden in de liefde, maar daar heeft José Sepp een heel eenvoudige oplossing voor. Een feestje zonder mannen, volgens haar de beste manier om drama te voorkomen. Gewoon de mannen thuis laten bij de afwas en het bier. Ja, dames, proost, heren alvast.

0: Tijd voor het verkeer. We beginnen in rond Antwerpen, waar het op verschillende plekken aanschuiven is. Op de E313 richting Antwerpen is er een ongeval gebeurd ter hoogte van parking Ranst. De middenrijdenstrook is daar versperd. Verder richting Antwerpen staat er een file op de E19 vanaf de Kraaibekstunnel tot afrit Berghem. En op de E19 vanuit Breda tussen Kleine Bareel en Antwerpen Noord. Ook op de A12 richting de stad schuif je aan ter hoogte van Aartselaar. Dan naar Brussel. Op de binnenring ter hoogte van Jette is een kettingbotsing gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht. De afhandeling gaat naar verwachting nog een klein half uurtje duren. Door het incident en het drukke avondspitsverkeer staat er ook een file op de binnenring er vanaf Deelbeek tot Groot-Bijgaarde. En tot slot de regio Gent. Op de B401 staat er een file vanaf Gent Centrum tot aan het UZ Gent richting de E17. En op de E40 richting Brussel schuif je aan vanaf Zwijnaarde tot Merelbeke.
1: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Gerard Joling, Billy Dans en Afro Bros met Liefde in de Nacht. Zo, de sfeer zit er goed in, maar hoe zit het bij jou? Laat van je horen, stuur me een berichtje via de app of neem de phone. Wat is jouw ultieme Liefde in de Nachtplaat? Gooi hem door. LSDJ, back in my life.

0: thuisverpleging Ines Arijs. Is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert of bel 053 83 19 06.

Yo Valli en zijn nieuwe single Dans met mij, de supertip van deze week. Een van onze artiesten die aanwezig zullen zijn op de kerstshow. Kaarten kan je online bestellen via onze website radiopros.be. En tot 8 uur kan je langskomen in de studio Leijenstraat nummer 5 in Heldergem. Jimmy Bohorn, is it in?

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Muziekmozaïek. I'm a honky.

Vlaamse country held Robbie Lonvo met zijn eigen versie van de Bellamy Brothers knijter Let Your Love Flow. Als vertolker van de Nederlandstalige feestmuziek heeft Robbie Gordon inmiddels een naam hoog te houden. Precies 2 jaar geleden maakte hij zijn debuut met een cover van Als een leeuw in de kooi van Willy Sommers. Daarna volgde de ene single na de andere en groeide hij uit tot een vertrouwd gezicht in het Hollandse genre. Dat hij niet bang is om zichzelf muzikaal te bewijzen, muzikaal te blijven ontwikkelen, hoor je nu met grote mond, klein hartje.

Robbie Gordon. En we blijven bij onze noorderburen. Henny Vrienden van Doe Maar zong toen al: er is niks op tv, dus zapte me waar wat maar wat. Al bestond de afstandsbediening toen voor de meesten uit opstaan en naar de beeldbuis lopen. Doris Day, tot zover het eerste deel. Mijn stembanden hebben even een korte spering nodig. Blijf plakken, want deel 2 staat al warm te draaien in de stijgers.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Een opmerkelijk duetje uit 1983, Mireille Mathieu samen met Bobby Ewing uit Dallas, oftewel Patrick Duffy, die eigenlijk geen zanger was, maar na een gigantisch succes van Dallas kon hij in Europa werkelijk alles verkopen. Zelfs een duet met de Nachtegaal van Avignon. En van die ene crooner gaan we door naar de andere, oorspronkelijk bekend dankzij Elvis Presley, maar Andy Williams maakte er in 1970 zijn eigen zijdezachte klassieker van. Dames, smelt maar even weg. Can't help falling in love. We zijn vertrokken voor deel 2 van Muziek Mozaïek op maandag. Vol muziek die je avond nog beter maakt.

Uit zijn succesvolle album Niet van de jongste meer van vorig jaar, Als een brandend vuur, Bobby Prins. Ik heb hier een singeltje klaarstaan dat de koudste seizoenen een beetje verwarmt. Herbert Verhagen, Elisa.

0: iemand aan de lijn. Ja, Kevin, komt er maar in, jong.
1: Dag, Peter, goedenavond.
0: Goedenavond, Kevin. Hoe is het?
1: Goed.
0: Zijn het al wat bekomen van vorige week?
1: Ja, absoluut. Maar ik ben wel verschoten dat er eigenlijk zoveel reacties en veel verzoekjes binnenkomen. Maar dat is niet normaal, jong.
0: Dat is normaal, jongen. Je zegt DJ Kevin nu op het ogenblik, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Ah ja? Inderdaad. Heb je het al een keer bekeken?
1: Ja, het zal zijn.
0: Ah, voilà. Voilà. Het was goed ook, hè?
1: Het was een beetje open.
0: Ja, dat vond ik ook.
1: We moeten dat nog eens doen, hè?
0: Ja, dat vind ik ook. Ja, maar natuurlijk, ja, je weet ook dat er eigenlijk een beetje op voorhand wat moet voorbereid worden, hè? Want dat gaat niet zomaar, hè?
1: Inderdaad.
0: Maar Evi die is nogal vrij positief erover. En ja, we kunnen wel zien, hè. We gaan dat bekijken hoe we dat kunnen oplossen, hè.
1: Ja, maar ik zou het echt heel graag mee willen doen. Dan met jouw programma maken, dat is wel tof eigenlijk.
0: Ja, tuurlijk. Het is ervoor dat we elke week naar hier komen, hè.
1: Maar mag ik nu een persoonlijke vraag stellen?
0: Ja, zeker en vast.
1: Ah, wel, nee, dus ging het voor u, was het voor u gemakkelijk om want als je niet gewoon zit met een rolstoel te rijden en zo, was dat voor u eigenlijk wel eenvoudig?
0: Ja, jongen, ik moest eigenlijk een beetje gewoon worden om u binnen te krijgen, hè. Ik wist niet natuurlijk dat je met zo'n groot machine naar hier ging komen. Eén, je kon niet binnen met uw groot machine, maar ja, daar is een oplossing voor. We hebben u dan overgeplaatst in een andere rolstoel. En ik heb u dan binnengeduwd door de deur. En dat was geen probleem, jong. Dat was geen probleem. Ja.
1: Het was een unieke ervaring in elk geval.
0: Voor mij ook. Ja, ik moet dat zeggen zoals het is. Ja. Wat je vroeg, of dat een probleem is om jou hier binnen te krijgen. Nee, belangen niet. Trouwens, je had gezegd dat we de boel gingen afbreken en dat is gelukkig niet moeten gebeuren, hè.
1: Nee, inderdaad. Maar echt, ik zou het super graag nog eens doen, eigenlijk, om eerlijk te zijn.
0: Jawel, we gaan daar nog een keer bekijken hoe dat mogelijk is. Natuurlijk, ja, dat kan niet elke week, hè, Kevin, dat begrijp je nu ook wel, hè.
1: Dat weet ik. Maar zo nu en dan moet dat kunnen.
0: Ja, zeker en vast. Ik vond het ook aangenaam.
1: Ja, het was geweldig aangenaam in elk geval. Het was leuk.
0: Ja.
1: En aan de luisteraars vond het ook wel leuk eigenlijk.
0: Ja, volgens mij ook. Het was alleszins vorige week dinsdag veel drukker dan dat ik het nu heb.
1: Ja, absoluut.
0: Dus ja, dat is... Ja?
1: Ik vroeg een plaat aan van de cartoons, Everybody Sing a Song. Maar dat is wel al een tijdje geleden.
0: De cartoons, zeg je?
1: Ja.
0: Ik ga dat één keer opzoeken, hè, man. Ja. Ik had het eigenlijk niet goed begrepen, want ik hoorde het niet goed aan de telefoon. De cartoons... En... De cartoons. Ja. Nou, ik zie hier niks staan van de cartoons, man.
1: Oké. Dan kan gewoon een andere plaats, nietwaar. Doe maar niet van Jetty Paletti. Ik spring in een cafeetje.
0: Jetty Paletti. Ik kan een keer kijken, hè, Kevin, of dat hier in het systeem staat. Ja, Jetty staat er uiteraard in. Maar Jetty... Ja. Ja, we komen er wel, jong. Welk nummerke feitelijk wil je hebben van Jetty Paletti?
1: Ik zit in een cafeetje.
0: Ik zit in een cafeetje. En in welk café? oei, Paletti. Ik zie hier Heek Nul staan.
1: Wat staan?
0: Heek Nul. Knul.
1: Heek Nul, oké, dan pakken we dat.
0: Hè. Ah, wel. Dat is goed. Dat is gemakkelijk opgelost.
1: Oké. Dat is een moeilijke mens. Mensen kunnen ons gaan bellen nog altijd op 070-22-2250. En ze kunnen natuurlijk kijken en luisteren op eigen risico op www.radioprost.be. En natuurlijk kunnen ze ook luisteren via de FM, maar natuurlijk via 105.5.
0: Ja, ja, dat is ja. Zeg, ja. Maar op dat eigen risico kijken naar Radio Pro's FM, dat is eigenlijk nog geen al te goed alternatief, hè, jong, dat de camera afstaat. Want anders zouden de mensen niet kijken, dus we hadden vorige week veel kijkers ook, hoor.
1: Ja, ik weet het. Ik ben echt verschoten van de reacties en de dingen. Dat is, ik ben daar echt van verschoten dat dat zo... Het werd op de muur ook een echte iPad. Werd, continu, nee, maar het is ook, het werd continu onder de radio en het was wel...
0: Je bent ondertussen beroemd en berucht, hè?
1: Inderdaad zal dat zijn.
0: Oké.
1: Mensen kunnen trouwens gaan bellen altijd op 070-22-22-50.
0: Mm-hmm.
1: En natuurlijk kunnen ze via de Plus luisteren natuurlijk. Natuurlijk op 105.5. En natuurlijk onze app niet te vergeten, want daar kun je ook berichten op sturen natuurlijk. Die kan je gewoon downloaden via de App Store uiteraard. En mail je morgen terug in een nieuwe aflevering van Muziek Mosaïk. En hier is Jetty Palletti en ik zit in een cafeetje.
0: Ah, wel, Kevin, ik krijg hier net een berichtje van de collega Johnny Johnson. Blijkbaar staat dat wel in het systeem en hij heeft mij geholpen om dat hier op te zoeken.
1: Kijk je bang.
0: De cartoons, doe dat.
1: Ah, ja, inderdaad.
0: Voilà. Maar, okay. Ik ga natuurlijk wel straks daarna jouw verzoekje nog draaien. Heet 0 van Jetty Paletti.
1: Allee, vooruit.
0: Goed.
1: Dus mensen kunnen gaan bellen op 072250. En ik ben er graag morgen terug bij Muziek Mosaïk, bij Peter Monsieur. En hier zijn de cartoons van Everybody Sing a Song.
0: Dankjewel Kevin voor je belletje. Tot morgen, hè.
1: Dag. Everybody's

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

Dat was er eentje speciaal van Frida en Johan uit Herzelen. En ze vroegen een plaatje aan voor DJ Kevin Nunca, Moving Train. Naar 1989 nu met Madonna, met een videoclip die destijds de duurste was ooit gemaakt. Hij kostte maar liefst $5 miljoen. Madonna liet er alvast geen twijfel over bestaan. Als je wat te zeggen hebt, moet je het luid en duidelijk roepen. Express yourself.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Spijt, verlangen en de drang om die ene ex weer op te bellen. Dit nummer vangt het gevoel perfect in een frisse poppy sound. Kleinmans en Van Geel schreeuwen. Nee, geen Marianne Rosenberg, maar de Nederlandse versie van Ich bin wie du. Johan van Mechelen, alleen met jou.

0: Ontdekt door Frank Sinatra en eveneens een heuse wereldster uit de 60s. Trini Lopez, Lemon Tree. Zo, mijn tijd zit er weer op. Ik geef het woord aan Luc Boon. Veel luistergenot en tot morgen, hè.
1: Pulse FM.
2: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Dit was Muziek Mozaïek.
2: Luister nu naar Pulse FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen. Via internet of de Pulse FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pulse FM. Radio.
3: Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Zo, Rock, zet maar zat om deze sfeermakers te beginnen vandaag. Hier op Prost natuurlijk. Hartelijk welkom. Ik wuif hier nog even Peter Bessier uit. Die staat morgen graag terug om 6 uur. Dit is Tom Jones.

Tom Jones uit 1968 was dat. En als u een beetje de sociale media volgt, Facebook en zo bedoel ik dan, dan ziet u Tom Jones geregeld voorbij komen. Dat komt omdat hij nog steeds in de Voice UK zit en daar geregeld een patiëntje zanglessen geeft aan de overige jurykandidaten. Je moet beslist eens kijken. Hij doet dat nog steeds geweldig. Over het laatst had hij nog een uur en een half op. Dat is toch wel ongelooflijk. Paul Severts nu. En voor hem is het nog altijd zomer.

het allermooiste. En ik heb de hele nacht liggen dromen. Zullen wel zijn allergrootste iets blijven. Gary Hagger was dat. Hij zong heet Beter Dan Goed. Hey, heb ik al verteld dat ik tot 10 uur bij jullie blijf? Ik ben Luc Bone en dit is de Richie Family. Uit het discotijdperk tussen 75 en 80 hadden ze toch wel dikke hits. Dit is er eentje uit 78, de American Generation. Welkom.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

Modern Talking, maar ook wel uit Duitsland. The Bad Boys Blue waren dat en You're the Woman. Over nu naar Engelbert Humperdinck. Ongetwijfeld de tegenpool van Tom Jones in de jaren 60. Hier is hij met The Spanish Night is Over. Welkom bij Radio Pros.

0: nog iets ouder dan Tom Jones, want deze man is ondertussen al 90 geworden. Egbert Humperdinck was dat. Gekend natuurlijk van Man Without Love en Willie's Bee. Volgende in het rijtje, Michael Jackson. En wat dat hij juist wou zeggen met Pretty Young Thing? Ja, dat zullen we maar even in het tweeën houden. Achteraan, de supertip komt eraan met Joe Valley. Dans met mij. Tot straks.
1: You know, you make me feel so good inside.

The Eat, Come On and Do It is ondertussen al van heel lang geleden, maar Phil Kevin doet nog steeds lekker door het. Olé, olé, Chupito was dat. Wat ik die straks wou zeggen, maar Kevin kon even, er kwam het eventjes snel tussen. Yves Seger, Joe Valley, Jonathan, John Dennis, Nico en Larissa, ze zijn allemaal te zien op 13 december in de Berwine hier in Altert tijdens de Radio Pro Kerstshow. Tijd voor de Commodores nu en Easy.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Pros FM.
6: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

maar vooral met deze irriteert hij toch en treedt hij nog steeds vooral op. Nog steeds veel bekendheid en veel populair. Weekend was dat met Never Give You Up. Uit eind jaren 80 was dat. Mama's jasje nu. Wonderbaard was een van hun, ja, een beetje uitschieters. Samen met Onze Bok is Dood. Dat was een beetje de periode dat het, ja, dat ze niet meer goed wisten wat ze gingen aanvallen, aanvangen blijkbaar met Mama's jasje. Hier is hij, Wonderbaard van Mama's jasje.

0: Jeff Coogan was dat. Herinner je nog die mal, de wat excentrieke zanger van de band?
1: Ja.
0: Tegenwoordig ziet hij niet meer zo excentriek uit, hoor. Maar hij zingt er altijd liedjes van Kajagoogoo. De volgende artiest, dat is de laatste voor 9 uur, die zien we wel eens geregeld optreden. Onder andere op het Beat Festival in Middelkerken. Nicky Jones is dit en The Jealous Guy.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruilstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruilstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robots weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
5: Goedenavond.

Danny de Roo, het begon ons tweede gedeelte van de Sfeetmakers hier bij Radio Proost. Je zit in mijn hoofd. Radio Proost te beluisteren op de 105.5, de 107.1, de 107.5 en natuurlijk op DAP Plus in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Tijd voor het kleinkunstenaar Tim de Kranen. Wim de Kraan natuurlijk met zijn Tim.

Wel, Zella was dat toch wel een van de grote dames uit de jaren 90 dat ons bijgebleven is. Are you ready tonight? Ik heb het eentje van me klaargezet van Tony Ronald. En ik heb het hier al een paar keer zelf eigenlijk moeten roepen. Help, give me some help.

Zo'n heel bekend deuntje uit de jaren 70 dat iedereen nog wel kent, denk ik. Maar wist je dat dit nummer eigenlijk geschreven was door Nellie Bijl? En die schreef toch wel onder de liedjes, maar vooral voor de Wiltura. Ja, dat wist ik nu toch ook niet. Kim Wilde komt eraan. Ze is ondertussen 65 geworden. Ze groot iets waar de kids in Amerika, Cambodja, UK, noem maar op. Wij draaien Check What Love.

0: op zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Ik moet toegeven, ik ben helemaal weg van de stem van Lene de Douw met haar Schaduw van Jezelf. Verder nu met Django Wegner. En voor hem is het weer al weekend.

0: En ze hadden wat erg snel mee. Django Wagner was dat met Uit is weer weekend. Verder nu met de versie van Timmy Urus, You're Lost, That Loving Feeling. Een oud nummertje van The Righteous Brothers.
1: You never close your eyes anymore.

De mannen van Here Comes That Rainy Day Feeling Again. Maar dat wilden we absoluut niet draaien vandaag. Daarom dit populaire, dit gezellige deuntje van Freedom Come, Freedom Go. Op naar de Whitney Houston. Misschien was ze nog bij ons geweest, had ze niet getrouwd met Bobby Brown. Maar ja, gedane zaken neem ik een keer. Love Will Save the Day.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeitang.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

titel. Me Love You Me Man van Ivan Brunetti. Zijn grote iets. Zonder jou, dat dit ondertussen al van 1982. De artiest die er nu meteen aankomt, Wim Soetad, die had een grote hit met allemaal in 2003 al. Dit is zijn nieuwste, Neem me bij je hand.

Wim Souter was dat nog met nemen bij de hand. Het is tijd om afscheid te nemen, want het is weer al 5'10" geworden. Morgen vroeg zit er weer een aantal mensen voor u klaar. Tussen 6 en 9 komt Ron van der Steen. Tussen 9 en 11 Jo van Hals. Tussen 11 en 14 uur Ed van Bever. Tussen 2 en 4 Patrick Molenaert. Tussen 4 en 6 Gerrit de Groot. En tussen 6 en 8 is hier Peter Monsieur. De Spinners komen er nog aan en It's a Shame. Ik ben er graag terug volgende donderdag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Vandaag is er verder aan de begroting gewerkt in werkgroepen. Gisteren ging de federale regering uiteen zonder akkoord na een heel weekend onderhandelen. De standpunten van de partijen liggen nog te ver uiteen. Onder meer over de mogelijke BTW-hervorming. Dat is een voorstel van premier De Wever. In plaats van 3 BTW-tarieven zouden we er dan 2 krijgen. 1 van 9 en 1 van 22%. Politiek journalist Karel Latré.
4: Neem nu een winkelkar. We kopen groente, fruit, wasmiddel, aperitief met alcohol en nog heel wat. Een relatief standaard supermarktbezoek. Dat kost ons vandaag goed €83. Pas je de nieuwe BTW-tarieven toe, dan kost diezelfde winkelkar zo'n €85. Alles van voeding stijgt dan van 6% naar 9% en je wasmiddel en de fles aperitief van 21% naar 22%.
3: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De schoolprotesten in Frankrijk zijn vandaag op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort. Maar daar zijn ook heel wat relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken en een jongen van 15 verloor zijn hand nadat hij een granaat opraapte. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond. Er werden ook al 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden zo'n 50 jongeren opgepakt. Er trokken vanmiddag opnieuw duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brandjes op de weg. Ze bekogelden de politie ook met stenen en vuurwerk. Daarbij raakten zeker 18 agenten gewond. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestuk verspreidde waarin hij zich voordeed als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weitz heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege één domme fout, zoals hij het noemt, maar de man wordt dus wel officieel berispt. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval, dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt. Er brak ook brand uit in een opslagplaats. En de Europese Wielerunie verdedigt de fotofinish die gebruikt werd op het EK wielrennen op de weg afgelopen weekend. Onze Remco Evenepoel won in een millimeterspurt van de Italiaan Giulio Ciccone. Die trok de uitslag vandaag in twijfel. Hij vond dat de fotofinish niet overeenkwam met de echte finishlijn. Maar de Europese Wielerunie zegt nu dat de fotofinish heel nauwkeurig is. Het gaat om 13.000 opnames per seconde. Vanavond is het eerst licht bewolkt, later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist, daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioPros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruilstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruilstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robots weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeer gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Bosch FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radioprosch.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de